0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkensauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkensauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home?
1: Luister naar de onvoorwaardelijke liefde voor muziek op 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markezauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markezauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Yes, please.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het

0: deelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde-Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven en overleefde twee personen de aanval. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen zeker 193 doden gevallen. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Hij zei op je woorden te letten en hitst de bevolking niet onnodig op. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Mm-hmm.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS Nieuws zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hitterolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurig gebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan dat deze is. De zender meldt op X dat kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. At the corner.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatsceptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog. Er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden. Elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Voor de kerstmis is het helemaal druk. Hier ren ik hem voorbij. De auto vol vreten en cadeaus. Wat zijn voor toch wel blij. Nog even vlot denken. Dan snel naar huis. En wat tussen klef broertje. Kroketje op de voet. Maar is Chrysor vandaag gebroken? Rust op het tankstation. Ik ken mijn kloer te kratsen, denken wie het hier begon.

Da so dich dann, kreis Abend, te wachten op een klant. Een stinkgettige buren, een jong met de brommer in de hand. Kijk door het venster, naar de pompen, schnier veel uit de loch. De balie stinkt nog kerststol, de eenheid goed verkocht. Ik wil het s'nachts op HEMA gaan, maar ik word ingesnied. Daarom de stretcher opgezet en mij daar omgedreed. Christmas op het tankstation. Ik word liever dood. Eerste Christdag op het tankstation. Christmas moet worden gevierd. Mijzelf getrakteerd en een gehaktbal in het vet gezwierd. Rond een uur of zo s'avonds bracht de struiwagen plezier. Ik word zo blies op met de keel 15 flessen pislauw beer. Toen stopte de politie, de agenten zopen met. Ik word te zaad om nog te rieën, dus storm alweer naar bed. Christmas op het tankstation. Ik word liever dood. Tweede Christdag. Bedenkst du schon? Ich fange langsam schon. Der Frittenpannag ist verschönt. Was ich nur noch tun? Es wird langsam angeht langweilig. Begoss mich zu irritieren. Packte de Playboy, begoss für Verwählung zu transpirieren. Bin de WC's gaan putzen und stink mit Christmas verdomme te dweilen. Um da noch voll Verwählung noch ein Wurstbrotje te quälen.

Bij de gaspomp stopden wagens. Jongeren, die gingen op stap. Ik zeg, jongens, wat wil je drinken? Nee, ik maak geen grap. Met die mannen kwamen voor in de stimmung. Zij je kersthausmuziek opgezet. Een neve pomp 43, de basboosters gezet. Met houtvuur op de kachel, door een vreugdevuur gesticht. Het zoog fantastisch uit, pomp 76 aangelegd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Vijlbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuren in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaargewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. De procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijs hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: We want Panther. We want Panther.
4: Here I am. And now, my dear public, I'm going to sing one of the songs from my last picture, The Kid from Spain. Here goes. I just fell, hook, line.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En Studio Bijlo staat vandaag geheel in het teken van 1932. Waarom eigenlijk 1932? Nou, dat zal ik straks uitleggen. We begonnen met Eddie Cantor. En Eddie Cantor was een beroemde Amerikaanse komiek. Veel voor de radio gespeeld, maar ook heel veel in films gespeeld. Maakte zijn eigen films. Banjo Eyes heette die vanwege zijn enorme grote ogen. En ja, dat waren allemaal komische dingen. En ook met veel over spel, leuke love affairs. Dat was nog vlak voordat de sterke censuur, de code, de Hollywood code inging. Dat was in 1934. En daarvoor kon je nog allerlei leuke films maken die nog niet aan dat soort strenge wetten en censuur onderhevig waren. Waaronder bijvoorbeeld ook Blonde Venus. Blonde Venus was een film met Marlene Dietrich. Moet je eens horen. Dit is een nummer uit uit Blonde Venus. En Marlene Dietrich komt op in een gorillapak. Oh ja, zij is een, laten we dat even zeggen, zij is een ex-nachtclubzangeres die een burgerlijk leven leidt in Amerika. Man, kind, maar die man wordt ziek, krijgt een radiumvergiftiging en zij moet weer gaan optreden als nachtclubzangeres met affaires en dingen erbij. En moet je horen, de bekendste scène uit deze film is Hot Voodoo.

Zo, moet je horen, man. Hot Voodoo, wat een sound. Dat komt dus uit 1932 uit die film Blonde Venus met Marlene Dietrich in het gorillapak. Met jaloezie, overspel, ja, weet ik veel. Alles, gender dingen zaten er ook al in. Dus wij denken dat het allemaal modern is en van nu. Maar het werd later weer onderdrukt. Maar het was er natuurlijk altijd al. Bij de oude Grieken had je al gendervraagstukken. En logos en plaatsen waar mannen met kleine kinderen. Oh nee, dat is weer iets heel anders. Nee, wacht even. Dat is echt weer iets heel anders. Maar waarom 1932? Nou, dat komt zo. Ik ben Walging van Sartre aan het lezen. Jean-Paul Sartre. Ik dacht, ik doe eens wat aan mijn intellectuele ontwikkeling van lang geleden. Dat speelt in 1932. En de hoofdpersoon, Roquentin, die zit dan in een café in een verzonnen stad, een soort Le Havre. En die hoort dan dit nummer. Two sweethearts in a country town, the neighbors play.

0: But you're gonna miss your little brown skin mama. Yes, some of these days.
1: Zo, en dat hoorde dus de hoofdpersoon uit Walging. Rocantin, die hoorde dat in een café. Dat werd daar gedraaid op de grammofoon. En dat nummer dat bracht hem weer terug op aarde. Hij raakt vervreemd van alle dingen. Hij kan niet meer gewoon naar de dingen kijken zoals ze altijd waren. Opeens blijkt een deurkruk een soort levend ding dat in zijn hand ligt. Enfin, Jean-Paul Sartre. Maar daarom dus, het hele uur scheep ik je op met 1932... Misschien heeft hij dit ook wel gehoord, Sartre. In dat café. Zou kunnen. Maurice Chevalier. Oh nee, Henri Gara bedoel ik eigenlijk.

0: dankjewel. Henri Gara, en parlant un peu de Paris. Dat waren gewoon de hits anno 1932. Dat is gewoon de pop, de Billie Eilish, de Harry Styles. Maar dan dus van 1932. Dit is wel Maurice Chevalier. Ook een monsterhit.
1: My left shoe's on my right foot, my right shoe's on my left. Oh, listen to me, Mimi, of reason I'm bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi.

0: Oh ja, je zit er het hele uur aan vast. Alleen maar 1932 vandaag.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

Lucienne Boyer. Si petite. Ja, in 1932 zat men natuurlijk midden in de economische crisis. Gigantische crisis was het. Ook in Europa natuurlijk. Daar is niet altijd evenveel van te merken natuurlijk in die muziek. Want die willen een soort tegenwicht bieden. Maar wel, wat een van de grootste nummers was in de crisis was Brother, Can You Spare a Dime? Dat is ongelooflijk veel mensen uitgevoerd. Maar laten we de uitvoering van Bing Crosby nemen. They used to tell me I was building a

Ciao. Goed is dat, hè? Wat mooi. Echt een stem als een klok. Ik bedoel, je had nog helemaal geen galm of reverb of dingen. Je moest alles met die stem en dat vibrato. Wow! Dat is toch geweldig. Ja, het was ook de tijd natuurlijk van die enorme romantiek. Lang uitgesponnen. Een van de grootste hits in Engeland was van Flanagan en Allen. Underneath the Arches. So British, you know. Ja, alles vibreerde in die tijd. Ah, elke dag anders, hè? 40 up is eigenlijk 100 up.

Oh yes, aan de initiaties. Het is allemaal muziek die wacht op betere tijden. Allemaal. Net als The Clouds Will Soon Roll By. Ook zo'n nummer. Ambrose and his orchestra. Yes. Komt allemaal door Sartre hoor, dat je nu met 1932 tijden uur zit.

0: clouds will soon roll by. En wie deze mevrouw was, die zong bij Ambrose and his orchestra, dat weet ik eigenlijk niet. Dat staat er niet bij. We gaan naar Noel Coward. Noel Coward was een cabaretier, satiricus, later toneelschrijver. Waanzinnig beroemd in de jaren 30. Met zijn leuke, elegante satire. Die maakte in 1932 het nummer Mad Dogs and Englishmen. Misschien ken je die titel, want dat was een live album van Joe Cocker uit 1970 ook. Genoemd naar dit ding, naar dit lied. Want het is ook een uitdrukking geworden in het Engels. Mad Dogs and Englishmen. En dit liedje dat gaat eigenlijk over Engelsen die zich altijd in koloniale gebieden heel merkwaardig gedragen. Die gaan bijvoorbeeld smiddags om 12 uur gewoon in de hitte van 40 graden met volle zon gaan ze buiten lopen. En dan zeggen ze, dat doet ons niks hoor, die zon, daar kunnen we allemaal tegen. Terwijl alle locals gewoon op het heetst van de dag binnen blijven. En zo gedragen die Engelsen zich altijd typisch stijf. En Engels blijven alles van thuis doen, ook in die koloniale gebieden. Dit nummer dat is ook een klassieker geworden eigenlijk in Engeland. Moet je horen.
1: In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done.

Yeah, right, Elaine Stritch, you're going to be, you're getting to be a habit with me. Weet je wat het eigenlijk is met die muziek uit dat soort tijden? Dat als je af en toe eens een nummer hoort, dan denk je, ja, eigenlijk is al die muziek hetzelfde. Maar er zit een enorme variatie in binnen die mode. Het is eigenlijk een soort, misschien een beetje een elitaire, maar ik heb ooit eens een champagneproeverij gedaan. Champagneproeverij. En, want van champagne denk je precies hetzelfde. Dat is als champagne champagne. Maar als je verschillende champagnes naast elkaar proeft, dan proef je pas dat de ene naar sherry smaakt en de andere weer meer naar prosecco en de andere weer ongelooflijk bruut. Moet je nou eens horen, er werd ook andere muziek gemaakt.

Ja, andere muziek. The Mississippi Shikes waren dat. Cat Calloway mag natuurlijk niet ontbreken in deze 32 show. Dine.

Oh, right. Dat is Dinah. Nog eentje. Kan nog wel, hè? Panamania?

amazing, you dance.

your condition, Panamania.

Panamania. Zo, dit was het uurtje 1932. Volgende week gewoon weer punt.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en veilig thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Sharon Alfonsi. Zij maakte een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

got to hey yeah.

Dat was Wade in the Water van Pacific Gas and Electric. Wade in the Water was een liedje dat oorspronkelijk bestemd was om te fungeren als waarschuwing. De slaven in Amerika die trachten natuurlijk in het midden van dwangarbeid en een verschrikkelijk bestaan, trachten te ontsnappen aan dat bestaan. En als dat gebeurde, dan werden zij gewaarschuwd wanneer de honden op ze af werden gestuurd door hun, tussen aanhalingstekens, eigenaren. De honden werden op hen afgestuurd en dan degene die niet ontsnapten, die zongen dan Wade in the Water. Ga het water in, daar kunnen de honden je spoor niet meer ruiken. Dat was de functie van het lied. Een lied waar ongelooflijk veel uitvoeringen van bestaan. En ze verschillen enorm. En dat maakt het zo boeiend. Dat je een aantal keren naar hetzelfde lied kunt luisteren en er een heel ander gevoel bij krijgt. Goed, dit was Pacific Gas and Electric. Misschien wel de mooiste is van het Golden Gate Quartet.

The Golden Gate Quartet en Wade in the Water. Een uitvoering die, denk ik, dicht bij de oorspronkelijke bedoeling komt. Maar ja, het was zo'n mooi lied. Iedereen wilde er wat mee. Zo ook de vrouw met de gouden stem, Eva Cassidy.

Wat ik nou zo leuk vind, je hebt nu 3 keer naar hetzelfde lied geluisterd, maar had jij dat in de gaten? Heb je dat zo ervaren? Absoluut niet, toch? Dus nog maar een keer Wade in the Water, want we zijn er al lang niet. Hier is Dr. John.

0: Je voelt gewoon de golfbeweging. Als je naar Dr. John zit te luisteren. Dat was Wade in the Water, want daar hebben we het over.
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Nou, een hele andere Wade in the Water. Herb Alpert en de Tijuana Brass.

Nou, dat waren allemaal Amerikaanse uitvoeringen van Wade in the Water. We gaan naar Engeland. Lied hoort natuurlijk in Amerika thuis, maar ja, de Engelsen die konden er ook wat van. Alexis Corner, de man die aan de wieg stond van bijvoorbeeld de Stones en een heleboel andere bandjes en carrières. Diezelfde Alexis Corner die stelde in begin jaren 70 een band samen, CCS. Louter bestaand uit fantastische studio muzici. Moeilijk woord, hè, muzici. En ook hij waagde zich aan Wade in the Water.

Zo, die staat. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor het geluid van CCS. Het is dik, vet aangezet en geen galm en dat soort onzin. Ze hadden trouwens ook twee drummers. Goed, verveelt het je al, Wet in the Water? Dan heb je dikke pech, want er komen er, even kijken, nog twee in ieder geval. We blijven nog even in Engeland bij de Graham Bond Organization.

Dat was de Graham Bound Organization. Het klonk wel heel erg jaren 60. Toen waren ze nog niet zo heel erg goed in staat om live opname te maken. Goed, nog eentje dan. Dan hebben we toch een half uur doorgebracht met In the Water. De eerste versie die ik ervan hoorde als jochie was heel simpel deze. Ramsey Lewis.

0: Ja, Ramsey Lewis die liet zijn tracks altijd een beetje klinken alsof het een feestje was. Waar toevallig een tape recorder stond mee te draaien. Past eigenlijk helemaal niet bij de oorspronkelijke bedoeling van Wade in the Water. Zeg, we hebben nou wel genoeg door het water gewaad, nietwaar?
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
0: Maar we blijven wel in die sfeer van het gekwelde bestaan. Tobacco Road, de Nashville Teens.

Ik denk dat het voor heel veel Amerikanen de allereerste kennismaking was met Tobacco Road, de Nashville Teens. Eric Burdon was verliefd op het lied. Hij zong het zowel met The Animals als met War. Ik prefereer War.

0: I'm coming home. I'm coming home now. I'm coming home.
1: Eric Burdon en War en hun uitvoering van Tobacco Road. Bij welk station hoor je dat soort tracks nog?
2: 40 Up Radio.
1: Zo is dat. Ik heb er nog eentje uit hetzelfde hoekje. Tobacco Road, maar weer. Maar nu van Edgar Winter met de allerlangste schreeuw ooit opgenomen.

denk iedere keer als ik dat hoor. Waar zit de knip? Hoe hebben ze dat verlengd, die schreeuw? Ik bedoel, het is hartstikke oud, rond 1970. Dus digitaal viel er nog weinig te robbelen. Misschien heeft hij het toch wel echt gedaan, die schreeuw. Goed, dat was Edgar Winter. We gaan verder met Hank Williams, junior, met dat

Nou zeg, we gingen een uur lang van het water, Wade in the Water. Wandelden wij door eigenlijk naar de Tobacco Road. Ik hoop dat je het leuk vond. Het is leuk om te horen hoeveel je kunt experimenteren met één en dezelfde track. Ik neem afscheid van je, met Tobacco Road uiteraard, van Johnny Congos en de G-Man. Leuk dat je luisterde, blijf dat doen. Dit station blijf je verrassen, wat mijzelf betreft. Tot een volgende keer, volgende week bijvoorbeeld.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

wel rustgevend. En hoe durf je ermee te beginnen? Sky heet dit. De man die speelde, Chris Rea, dat is die man van Driving Home for Christmas. Maar die wilde meer. Een jazzachtig, bluesachtige plaat maken. En die heette Hofner's Blues Notes. Goeiedag, dit is OLM. En ik probeer muziek te draaien die je nooit hoort. Dat hoeft niet bagger te zijn, maar in ieder geval onbekende nummers. Boss Keks is zo'n man die in de Nederlandse muziekwereld nauwelijks bekend is. In Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, Australië daar wel. Maar hier niet heel erg.

Dat was Boss Keks. Ik kom straks nog een keer met hem terug. Misschien wel zo direct hierna. Want ik vond nog een ander leuk nummer van hem. Ook een beetje jatwerk, maar ook als je dat goed doet, is dat niet zo erg. Eerst maar Isaac Hayes. Ja, schitterend om naar te luisteren. Lay, Lady Lay.

0: Mijn tweede ik was sneller dan mijn eerste ik, want ik bleef in de CD van Boss Skaggs met Rock and Stick. En nu zeg ik gewoon hetzelfde wat ik een paar minuten geleden zei. Isaac Hayes, Lay, Lady Lay.
1: Hey, don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late. It's too early to

Lay, Lady Lay. Mooie stem, hè? Isaac Hayes, die tegen zijn partner zegt... leg je hoofd op mijn brede borst. En zulks geschieden. Ik keer nog één keer terug, want dat had ik beloofd... om iets bijzonders te laten horen van Boz Scaggs. Die staat overigens op de cd Out of the Blues. Hij heeft goed geluisterd naar Neil Young... En Neil Young is weer beroemd geworden met dit lied. Maar Leentje Buur spelen, dat kan altijd.

lekker luie muziek. Neil Young schreef het, On the Beach. En Boss Keks voerde het uit met de drummer Jim Keltner en de gitarist Ray Doyle Bramhall de second achter zich. Ja, dan kan er heel weinig misgaan. We gaan naar Percy Sledge. Percy Sledge is zwarte muziek, die herinner je nog van de jaren van toen.

0: Percy Sledge. En wat zei mama Sledge tegen haar zoon? Take time to know her. Neem je tijd, leer haar kennen en dan komt er wel wat moois uit. Dit programma heet OLM en in dit programma probeer ik muziek te laten horen die je nou eigenlijk zelden hoort. Maar er lag een hele mooie accolade voor me klaar. We leven in een krankzinnige tijd. Beirut. Ja, oké. En toen dacht ik ineens, Beirut, dat is ook een bandje. Dus ik ging kijken of er wat van Beirut in mijn kast stond. En laat er nou één nummer in staan en dat heet A Sunday Smile. Dat is toch zuur, dat is toch azijn, dat is toch vreed. Beirut met A Sunday Smile.
1: Encore une fois.

Sunday Smile van de groep Beirut. Tja, wat te zeggen. Ellende. Ellende los je op door soms vrolijk te zijn. The Equals, zwart, leuke band, Engeland.

Die boodschap is duidelijk, hè? Nou, hij wil dus dat ze terugkomt. En als hij dat niet doet, heeft Kula Shaker daar wel een antwoord op. Dat is de naam van een band. En die kwamen ooit op de markt met Fool That I Am.

fool that I am. Gek die ik ben. Cool as Shaker heette deze groep. Ik neem u terug naar concerten. Misschien dat u wel eens bij een concert geweest bent van Leonard Cohen. Dat was iets waar je naar uitzag. Waar je met spanning naartoe ging. En waar je met nog meer spanning vanaf kwam. Dan had je wat te bespreken in de auto naar huis toe. Van hoe en wat en waarom. Kijk, daar stond hij. Dat podium stond vol met geweldige artiesten. Hele goede zangers. En er waren twee achtergrondzangeressen. Dat waren de Webb Sisters. Die zijn inmiddels opgelost. Die zijn via allerlei andere bandjes andere dingen gaan doen toen de oude Canadese meester overleed. Maar zij hadden een belangrijke rol. Ze hadden een belangrijke rol in die concerten bij een nummer dat heette If It Will Be Your Will. Probeer maar mee te vertalen. I gotta hide my fancy guitar intro when I want.

0: Love Hurts met excuses. Twee cd's in één cellofaantje. En de verkeerde erin gestopt. Love Hurts had ik misschien wel voor het laatst willen bewaren. Maar zover kwamen we niet. Er is in ieder geval applaus. En applaus is er ook voor die twee dames die bij Leonard Cohen op het podium stonden. Weet je wel, de Webb Sisters. De Webb Sisters heb ik nu wel gevonden en die klinken zo in het concert. Het is een live opname en Leonard doet even mee.
1: It was a while ago, faced with some obstacles that I wrote a song. Well, it's more of a prayer. And I'll give you the first few lines and then Neil Larson on the Hammond B3 and the Webb Sisters will unfold the song. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true, from this broken hill I will sing to you. From this broken hill all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing.

0: Hattie en Charlie Webb.
1: De zusjes Webb. Sublime Sisters, zoals de heer Cohen ze noemde. Oké, we gaan naar At the End of the Day. At the End of the Program. Sandy Denny schreef het ooit en Susan Cowell en Eric Johnson hielden zich ermee bezig. Leuk dat u luisterde. Volgende week weer andere muziek. Hoi!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3 MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3 MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2 MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon.